Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak.

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bij door wat aangekomen.

een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.